0: The Morning Express. The Morning Express.
1: Aya! Aya! Ek sê, daar begin goed is. Daar kom in Davos. Daar som tjaga tjaga. Tjaga rumba. Die volle fucking spy.